0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang.

hele jongen. Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen? Als FOMO mens was. Maar als ik één wens had, had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag. In plaats van om 6 uur in de snackbar. Maar fuck het, we leven. Dus bestel.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Ja, ik hoorde het liedje gisteren voorbij komen in de show. En ik dacht van, is dit nou een nieuwe plaat of is dit een oude nummer? Nou, het was dus een oud nummer uit 2016, maar hij klinkt zo lekker zomers, hè? Ja, Afrojack en Mike Taylor en It's a Summer Thing. Ik zeg goedemorgen, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze donderdag 25 juni. Ja, zo is het maar net. Ja, het Hunebedcentrum in Borger is... Ja, in rep en roer, want daar is per toeval op een zeldzaam fossiel gestuurd. De tandplaat van een uitgestorven prehistorische adelaarsrog. Ja, het fossiel van de rog is ingebed in een stukje zandsteen dat zo'n 50 miljoen jaar geleden is gevormd. Dat heeft RTV Drenthe gemeld. Ja, in die periode lag een groot deel van de Lage Landen en Noord-Europa onder een subtropische zee. Ja, het stuk zandsteen komt uit een groeve voor de zandwinning in Sellingerbeetse, net iets ten noorden van Ter Apel. Ja, het lag er al een tijdje in de opslag en men heeft het overnieuw onderzocht. Want men dacht eerst dat het een fossiel was van een plant. Ja. Maar het is dus een uniek stukje rog. Ja, want het is de prehistorische adelaarsrog. Oftewel de Miliobatis dicksoni. Ja, hij verschilde van de adelaarsroggen die we vandaag de dag kennen. Zo hadden de roggen toen tand- en kauwplaten die ze gebruikten om grote en dikke schelpdieren en schaaldieren te kraken. Ja, en de moderne roggen, zoals de gevlekte adelaarsrog, die hebben een dunnere rij losse tanden. Dus het was best wel een groot beest. Ja, er staat ook een fotootje op internet. Dus een tandplaat, hè? Zeldzaam kijkje in het prehistorische zeeleven in Noord-Europa, hè? Het Hunebedcentrum heeft het bekendgemaakt, hè? Nou, dat is toch leuk om te weten. Ja, ik vind het altijd bijzonder, weet je. Dingetjes van miljoenen jaar oud, die dan toch in één keer boven komen drijven, letterlijk en figuurlijk. En dan komt men er dus achter dat die grote rog dus eigenlijk hier rondgezwommen heeft, hè? Ja. Goed, we zijn begonnen. Goedemorgen.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

Goedemorgen, het is vandaag donderdag. We zijn 25 juni. Ja, het Nederlands elftal. Die zijn zenuwachtig, want ze zullen binnenkort weer op de bres moeten. Ze wachten bij een groepswinst een nachtelijke wedstrijd tegen Marokko in de 16e finales van het WK voetbal. De Marokkaanse ploeg eindigde in de nacht van woensdag op donderdag als tweede in groep C na een 4-2 zege op Haiti. Ja, en ook nieuws van het NAVO-front. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump te verbeteren. Want ja, die was een klein beetje slechter geworden. Rutte zei begrip te hebben voor de irritaties van Trump, maar benadrukte dat de NAVO-landen hem wel degelijk hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. En het wordt warm, ook weer vandaag. Ik zal straks even het weerbericht erbij pakken. Voor 9 provincies geldt vandaag code oranje vanwege de hitte. Vanaf vrijdag ook voor het noorden van het land. Ja, het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt dus voor heel de lage landen. En in Zeeuws-Vlaanderen ook een klein beetje rekening mee houden natuurlijk. Een groot deel van Duitsland is het ook lekker warm. Dus ja, pas op. Vanwege de hoge temperaturen rijden er ook op verschillende trajecten minder treinen. Want ja, als het te koud is, dan rijden er minder treinen. En als het te warm is, dan is het hetzelfde verhaal. Ja, en ook slecht nieuws voor de DEFCON 1 feestgangers. Het Hardstyle Festival in Biddinghuizen laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. Alleen mensen met een weekendticket mogen naar binnen. Mensen met een dagticket, die worden weer naar huis gestuurd. Ja, de organisatie zegt dat de maatregel de enige optie was om het festival door te kunnen laten gaan. De combinatie van hoge temperaturen en het aantal bezoekers op vrijdag en zaterdag zorgt voor een risico wat we niet willen nemen, zo zegt de organisatie. Ja, op social media wordt er al verschillend gereageerd. Een bezoeker wijst erop dat het al langer duidelijk was dat het heel heet zou worden. We hebben ook al betaald voor de reis, ons hotel en dagen vrijgenomen van het werk. Zo zegt een zo'n fan, die heeft wel begrip voor het besluit. Met de hitte is dit waarschijnlijk de enige verantwoorde beslissing, al breekt het ons hart. Ja, DEFCON 1 zegt dat na het weekend bezoekers met een dagticket geïnformeerd worden over compensatie. Ja, niet alleen die ticket, hè. Ik zou zeggen ook hotelovernachtingen en die vrije dagen die ze genomen hebben. Ja, die moeten ze ook terug hebben, vind ik persoonlijk hoor. Ik vind dat je dat maar niet op het laatste moment moeten beslissen. Toch? Ja. 1983. Wout Lee present The Star Sisters van de Stars on 45. Komt op de eerste plaats in de top 40 in 1983. En het liedje toen klonk zo.

0: Lekker zonnig weer, hoorde je. Perfect. Ja, want zo zeg je het, hè. Perfect. Met de P-U-R-R en dan fact. And the way you are is de dagtopper van deze donderdag, de 25e juni, hè. Ja, in het zuiden van Engeland zijn 10 personen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een file op de snelweg de M25, zo schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus die riep ook de hulpdiensten in om mensen te gaan helpen. Ja, vooral omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. Het is 40 graden in haar auto, zo zei hij. Ze heeft kinderen bij zich en haar water raakt op. Ja, en een persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Afgelopen woensdag was het namelijk de warmste dag ooit in Engeland. In het zuiden werd een temperatuur gemeten, een maximumtemperatuur van 36,1 graden. Ja, het was ook afgelopen nacht plakkerig, hè? Ook in de lage landen, hè, jongens, want het bleef maar warm. Op veel plekken bleef het kwik boven de 20 graden steken. In het noorden van het land, daar was het iets koeler. Alhoewel, iets koeler. Rond de 16 graden is nog niet echt koud. Maar in het oosten en het zuidelijke deel van het land bleef het warm. In Zeeland bijvoorbeeld ook was het gewoon warm. Overijssel en Limburg. Ja, vandaag, vooral in de morgen in het noorden, eerst lokaal wat bewolking. Vanaf zee komt dat binnendrijven. Deze verdwijnt snel en verder verloopt de dag overal zonnig. In het zuiden wordt het lokaal 37 graden. In het noorden is het 26 tot 28 graden. Wat minderheid dus. Er staat een zwakke tot meest matige noordoostenwind. Als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting vrijdag, dan is het droog en helder. Het koelt niet verder af dan 15 tot 24 graden. Moet je nagaan in de nacht. Ja, en morgen, vrijdag, nou maak je borst maar nat, want dan wordt het nog veel warmer. Dan trekken er ook wat wolkenvelden met sluierbewolking over. Het wordt dan 34 tot 39 graden, hè. Jongens, jongens, jongens, wat een temperatuur hebben we momenteel.
1: This is color red, but this is speaking to you. This is really good, man.

0: Hij is overleden trouwens al in 2016 op 25 december. Hij werd maar 53 jaar oud. Hij heette officieel Georgios Kyriakos Panayiotou. Zeg ik dat goed? Ja, nou ja, goed. In elk geval een hele andere naam als de naam die we dus kennen. Hè? George Michael, zijn artiestennaam. Hij werd bekend met Wham natuurlijk. Grote knallers, Careless Whisper, Wake Me Up Before You Go Go was er ook eentje. Die deed toen met Andrew Rich, die deed zijn schoolvriend. En ja, hij ging natuurlijk ook solo veel doen. Hè? Fate, hè? 1987. En dit was Fast Love. Ja, in de 80s remix zou ik bijna zeggen. Nee, het waren de 90s. Goed, voor de wekker. Ja, Venezuela is afgelopen woensdag lokale tijd getroffen door twee zware aardbevingen. Er zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt ook gevreesd voor dodelijke slachtoffers. Ja, de twee aardbevingen waren kort na elkaar. De eerste beving was om 5:45 lokale tijd. En dat was 5:45 Nederlandse tijd. Had een kracht van 7,2. Ja, minder dan een minuut later was er ook weer een beving met een kracht van 7,5. Ja, het epicentrum lag bij de deelstaat. Wat ongeveer 160 kilometer ten westen ligt van de hoofdstad Caracas. Hè? Ja. Goed, vandaag ook weer voetbal. Nou ja, Zuid-Afrika hebben we al gezien. Hè? Afgelopen nacht tegen Zuid-Korea. Het werd 1-0 voor Zuid-Afrika. Vandaag ook nog een keer vanavond om 10 uur. Ecuador tegen Duitsland. En dat is in groep E. Ja, en als Nederland als tweede in groep F eindigt, dan is Brazilië de tegenstander in de 16e finales. Nou, dat belooft wat, want Brazilië heeft al gewonnen van Schotland kort geleden met 0-3. En Marokko heeft met 4-2 gewonnen van Haiti. Ja, en dat wordt dan wel even nachtbraken, want het duel wordt dat wordt nog geen nachtbraken. Dat is om 7 uur aanstaande maandag. Maar de andere wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko, dat is even in de nacht. Hè? Dus dan moet je wel even s'nachts gaan nachtbraken. Hè? Ja. Ja, het is druk op de weg. De A2, Zethovenbosch, Utrecht bijvoorbeeld. Bij Waardenburg staat het ook weer stil. Het is druk bij Zaltbommel, Rotterdam, Amsterdam. De A4, Den Haag, Amsterdam is het druk. De A12 richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En ook nog een keer de A15, Gorinchem richting Nijmegen. Daar is het vandaag ook afzien, want daar is het ook erg druk op de weg. Dus ja, en met deze hoge temperaturen hoop ik niet dat je lang hoeft stil te staan. Ja, of je moet airco hebben, dan heb je natuurlijk geen last van, hè. Nee. Ja, heel af en toe doen we een beertje, oftewel een Pastoor Servaas in de herhaling. We hebben er vandaag ook weer eentje. En die gaat over het vakantiegeld. En dat stamt uit 2024.
1: Beers, roddelen je breuzel.
2: Ik ben kapot, down and out. 3 dagen al helemaal van slag. Jongen. Het was weer mij, hoor. Ja, het was weer mij. Ik had het al een beetje in de gaten. Ik stond 's morgens op, stond er al een beetje klaar. Croissantje, lekker kopje thee, glaasje jus d'orange, het broodje met kaas en ham, een hardgekookt eitje. Lekker. Ik dacht, oh nee, het is weer zover. Hè. Ze stond er wel een beetje bij van, eet eens door, we moeten weg. Nou, we zijn weg geweest, hoor. Potverdorie, nog een toezeg. Drie winkels, wat zeg, wel 6 winkels, dameskleding, jurkjes, 3 schoenenzaken, 4 schoenenzaken. Ik heb tussendoor nog gezegd, kunnen we niet even een kopje koffie drinken? Nee hoor, dat kon helemaal niet. Dat moest en zal geshopt worden. Oh, ik kom thuis met allemaal tassen. Alles heb ik gedragen. Ik ben nou 3 dagen down and out. Zeg, jongen, het was weer mij hoor. Het vakantiegeld was weer binnen. En dit was Ber. Graag tot de volgende keer.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker lang luisteren.

al zin in hebben om nu een zwembad op te zoeken op dit moment en er gewoon een duik in te nemen, jongens. Want oh, wat is het nog warm, hè? Het heeft de afgelopen nacht ook bijna niet afgekoeld, hè? Het bleef maar een beetje broeien. Ja, ik kan dan nooit slapen, zeg maar, als ik niet iets over me heen heb. Dus ik moet altijd wel iets van een dekentje hebben. Anders dan vat ik de slaap niet, maar het was wel even afzien, ja. Ik had wel eventjes 6 minuten nodig voordat ik in slaap viel. Maar goed, ik ben wel wakker geweest. Om 7:58 ook weer even wakker. En ik voelde het toen ook wel aan de buitentemperatuur. Het was niet echt dat je zegt van het was cool. Nee, het was nog steeds warm, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakkere tweede uur van dit ochtend radioprogramma is er weer. Het is vandaag donderdag 25/6 op Langstraat FM. Ja, er is vandaag weer code oranje afgegeven. Iedereen kan te maken krijgen met uitdroging en oververhitting. Vooral oudere mensen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het wordt ook afgeraden om tussen 12 en 6 een zware lichamelijke activiteit uit te voeren. Nou, ik zag gisteren nog echt wel tegelzetters buiten, hoor. Die waren echt nog een straatje aan het leggen. Dan denk ik van, ja jongens, dat is toch wel zwaar werk. Moet je niet doen. Maar goed, het zal wel moeten van de baas. Ja, het advies is om uit de zon te blijven en genoeg water te drinken. Ook als je geen dorst hebt. Ja, mensen denken dan vaak van, nou, ik hoef geen drinken. Ik heb geen dorst. Maar ja, toch gewoon drinken. Want je lichaam heeft het nodig om te zweten natuurlijk. En om ook een beetje af te koelen. Hè, want je moet natuurlijk niet uitdrogen. Ook wordt geadviseerd om extra te letten op mensen die misschien hulp kunnen gebruiken. Voor bijvoorbeeld huisdieren. Ja, huisdieren kunnen sowieso slecht tegen de hitte. Hè. Ja, honden bijvoorbeeld. Hè. Je ziet het aan. Ook vogels. Hè. Ook belangrijk om even een emmertje water neer te zetten op het veld. En dan maar hopen dat niemand die emmer water omgooit, hè, opzettelijk. Want dat gebeurt hier ook rond het Van Vliethuis. Ja, en verder geeft het Meteorologisch Instituut ook nog een keer code oranje af. Omdat het verwacht wordt dat het zeker 3 dagen op rij 34 graden gaat worden of meer. Ja, vandaag rijden er ook minder treinen. En handhaaft Rijkswaterstaat een hitteprotocol, hè. Jongens. Ja, ook de hardloopwedstrijd in Hamburg is afgelast. De Duitse gemeenten die verbieden barbecuen. Dus dat mag niet meer. Je mag daar niet eens meer barbecuen, omdat het zo warm is. Het lijkt me ook niet echt lekker met het warme weer om te barbecuen. Krijg je nog meer warmte. Ja, alhoewel, gisteravond werd er hier wel gebarbecued. Maar ja, we hadden gisteren een verjaardagsfeestje. Hè? Dat is dan weer anders, toch? Ja. Goed, nou, we zijn er weer. We gaan weer het een en ander doen. Wel rustig aan, want ja, ook met de radio, hè, moet je een beetje gas eraf, hè, omdat het zo warm is.

0: werkdag. Maar ook in het weekend. Erik van Vliet.
1: Dames en heren, en van harte welkom bij wat wel een keer een memorabele avond kan gaan worden. Het hoogtepunt van een tijdperk, de piek van een gouden generatie Rode Duivels. En in het hele land stromen marktpleinen vol met Duivelse supporters. En zo wordt elk Belgisch plein eigenlijk ook een beetje het Rode Plein. Het is nu wachten op het eerste fluitsignaal. Let's go! Centraal.
2: Dessel.
1: Linksachter.
2: Ja.
1: En op het middenveld.
2: Kevin.
1: Op rechts.
2: Dries.
1: Op nummer 10.
2: Eren.
1: In de spits.
2: Roel.

is niet waar de rode duivels op gehoopt hadden en wij al zeker niet. Jezus, wat een opdoffer. Hoe gaan ze dit in godsnaam nog omkeren? Ja, ze moeten de rug rechten nu. Het publiek gaat als één man achter onze nationale ploeg staan. Ja, dit moet hen toch vleugels geven. Maar de vraag is, gaat het nog gebeuren? En daar een goede balrecuperatie op de linkerkant. De Bruyne aan de bal nu. Schitterende bal binnendoor van Kevin De Bruyne. Daar is Hazard. Kijk hem gaan. Eén man voorbij, twee man voorbij. Hij moet hem nu voorzetten. Daar komt de voorzitter.

Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In Kaatsheuvel is op 19 juni de Moed- en Moestuin geopend door wethouder Loes Heijs. In deze tuin kunnen mensen die aan het rouwen zijn elke vrijdag van 1 tot 3 hulp krijgen bij het verwerken van hun verlies. Complete reportage is te zien op Langstraat TV. In een weiland aan de Labbegatse Vaartweg in Spankapelle is afgelopen dinsdag een brand uitgebroken. Een groot plakkaat vers gemaaid gras stond in de brand. De oorzaak van de brand is vooralsnog geen informatie beschikbaar. En het is warm, veel mensen doen hun airco aan. In Drunen gebeurde dat ook op afgelopen dinsdag, 23 juni. Toen is aan de Zoendalaan in Drunen een mobiele airco-unit in de brand gevlogen. De brand veroorzaakte aanzienlijke schade. En de gemeente Heusden heeft het jaarthema voor 2027 vastgesteld. Ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van de gemeente staat het komende jaar in het teken van 30 jaar gemeente Heusden. Het jaarthema is sinds 2022 een jaarlijks terugkerend initiatief in Heusden. En de gemeente Loon op Zand heeft aangekondigd dat in het derde kwartaal van dit jaar veel groenonderhoud plaatsvindt. En er komt ook nieuwe straatverlichting in Loon op Zand. Er worden namelijk 800 lampen vervangen. En tot besluit, Marcel van der Sloot is benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van de 019-ploeg. Lars Thijssen wordt de assistent, dat heeft RKC bekendgemaakt via een persbericht. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: Ik ben toch een heel klein beetje fan van Henk Wijngaard. Ik heb hier alle cd's van hem liggen. Ja, wie niet weg is, wordt gezien, hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Op deze donderdag, de 25e juni. Ja, vandaag weer een wedstrijdje. Om 10 uur vanavond Ecuador, Duitsland. En opnieuw gelden er vandaag allerlei maatregelen vanwege de hitte. Er is een kamerdebat vandaag in Den Haag over de toekomst van Moerdijk en... Het Nederlands elftal speelt de komende nacht zijn laatste WK-poolwedstrijd tegen Tunesië. Ja, Oranje kan de groepswinst in de nacht van donderdag op vrijdag in Kansas City binnenhalen tegen Tunesië. Nederland heeft in groep F 4 punten na 2 wedstrijden. Net als Japan, dat de poelenfase in Dallas afsluit met een wedstrijd tegen Zweden. Nederland en Japan hebben allebei een doelsaldo van plus 4. Maar Oranje heeft wel een doelpunt meer gemaakt, 7-6. Ja, het WK-duel tussen Nederland en Japan leverde geen winnaar op. Toen werd het 2-2. En bij een gelijke stand in de poelen geeft eerst het onderlinge resultaat de doorslag. En indien nodig daarna het doelsaldo. Ja, als er dan nog geen beslissing is gevallen, dan kijkt de FIFA naar het aantal gemaakte doelpunten. Ja, en daarna geven het aantal rode en gele kaarten en de positie op de FIFA-ranglijst uitsluitsel. Dus ja, er komen nog heel wat regeltjes bij kijken. Ja, vandaag is het de dag na Sint-Jan. Ja, na Sint-Jan neemt de zee het onweer niet meer aan. Zo staat er op de tegeltjes. En 5 monniken in Canterbury maken melding van een explosie die ze gezien hebben op de maan. En de Britse luchtmacht die werpt duizenden bommen af op de Duitse stad Bremen op deze dag in 1942. En de eerste druk van het dagboek van Anne Frank wordt gepubliceerd in 1947 op deze dag. Het verhaal van de onderduiktijd van Anne en haar familie in Amsterdam en de uiteindelijke ontdekking door de nazi's. Het wordt overal in de wereld bekend. Het wordt ook nog gevierd, zeg maar, dat het boek uitkomt. Ja, vandaag zijn er natuurlijk ook weer bepaalde lezingen over het dagboek van Anne Frank. Ja, het is vandaag ook nog een keertje Ashura. En dan zeg je misschien, Ashura, wat is dat toch? Nou ja, het is de 10e dag van de eerste maand van het islamitische jaar. Ashura is een dag van tegenstellingen. Er heerst blijdschap, de dingen die moeten komen, en verdriet om de dingen die zijn gegaan. Ja, het wordt volgens de islam aanbevolen om te vasten vandaag. Het is ook een gezellige dag. Veel mensen die zoeken elkaars gezelschap op, niet alleen in huis, maar ook op straat. En vanmorgen kun je beter niet op straat vertonen. Want dan riskeer je namelijk een nat pak. Omdat iemand een emmer water over je heen kiept. Niet zomaar een emmer water, nee, een koud emmertje water. Ja, en het kan ook wezen dat je met een waterspuit wordt bespoten. Want op Ashura moet iedereen een bad nemen. Ja, uit kranen van de hele wereld stroomt dan water uit de heilige kraan, de Samsam bij Mekka. Ja, vandaag vast je en na zonsondergang mag je weer eten. Het vasten is een herdenking van de bevrijding van de profeet Mousa, oftewel Mozes, en zijn volk van de farao de maaltijd nam. Het wordt bij sommige stromingen van de islam ook wel gezien. Niet bij alle stromingen. Maar het wordt daar gezien als de herdenking van de laatste keer dat Noach aan boord was van de ark. Ja, dat zijn de twee dingen die dan samenkomen. Hè? Ja, van de islam en het christendom. Hè? Goed, Voor de Wekker Wakker. Vandaag donderdag. En we hebben een echte zomerse dagtopper.
1: De dagtopper.

0: ochtend. Erik van Vliet.
1: Duwt Stam van zich af. Komt hij wel voor? Is het? Oh, maar het doet er net niet. Nee, niks aan de hand. Frank de Boer had er goed het oog op. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan.
2: Staat klaar voor de tweede wedstrijd en nu vandoor gaat. Robben tussen twee man door. Robben gaat zelf. Het scoort! Het is 1-0! Het is Arjen Robben! Arjen Robben met zijn derde treffer. Aan de rechterkant is het Van Persie die al de aandacht op zich open, voor zich opeist om die bal te krijgen. Maar het is Robben zelf en die scherp. Ik zag het ook in de warming-up. Het is 1-1! Onvoorstelbaar! Die bal wordt gegeven. Het is Cahill die de bal erin krijgt. Zijn linker en het is zomaar 1-1. Onvoorstelbaar. Een bal die gegeven wordt vanaf 10 meter over de middellijn. De paai rand 16 speelt die bal voor Persie. Van Persie. Ja. Het is 2-2. Het is 2-2. Je moet het vetgeven toch opvreten. Godverdorie. Ik heb er geen ander woord voor. Een schande zou het zijn.
3: Toen het eindstation zit, is het schot.
2: Ja. Die goal. De paai is de paai. Levens de paai maakt hem. Strafschopgebied. Hij legt hem voor zijn rechterbeen. En hij haalt uit. En die keeper kan er niet bij. Memphis Depay. Wat doe jij nou toch, jongen? Wat een geweldige invalbeurt. En zo staat het Nederlands elftal 3-2 op Surinamoutje.
4: Robben met Robinho voor zich. Speelt de bal even terug tegen de Sneijder. Sneijder komt die bal ver voor. En dan gaat hij erin. Het is een doelpunt. Het wordt 3-1 en alles gemist. Nederland staat op 1-1. Het is onvoorstelbaar. Die bal komt zomaar voor het doel. En iedereen en alles zit mis. Sneijder scoort 1-1. Nederland zit weer in de wedstrijd. Het is onvoorstelbaar. We moeten eens even kijken wat er gebeurt. Totale desorganisatie bij Brazilië. Wij zitten nog op de bank. Nog net een zonder film. Dat maakt helemaal niks uit. En daar komt die bal opeens die vrije trap. En in deze dode speelsituatie is er verdedigende zin. Is Brazilië niet

0: drie kwart van de wedstrijd. Mijn koffert heb misschien weer uitgepakt.
1: Ik had hem nog niet ingepakt, dit voor de massa.
0: Het is de ramp van Sneijder die denkt, nou dan doe ik het maar. Die bal wordt misschien onderweg nog aangeraakt door deze of gene. En komt het doelpunt dan nog op naam van een ander? Dat zal de vraag zijn. Maar Oranje viert feest, want Oranje staat met 1-0 voor. Zou het Van Nistelrooy zijn die de bal nog aanraakt onderweg? Krijgt die dan het doelpunt achter zijn naam? Het lijkt er wel op. Ruud Van Nistelrooy van dichtbij verandert die poeier van Sneijder voldoende van richting om Buffon helemaal op het verkeerde been te zetten. 1-0 en dat is wat we willen.
1: De linkerkant van het veld wordt genomen met ook voor het doel natuurlijk Materazzi en ook Barzali. Komt die bal voor en wordt erin gekopt. Nee, wordt van de doellijn gered door Van Bronckhorst. En dan kan Nederland misschien snel gaan counteren. En dat Nederland wil snel counteren. Die bal moet naar links. Ja, daar is wat ruimte. Daar is Van Bronckhorst opeens meegekomen. De ruimte werd gezien door Van

0: is Wesley Sneijder. Nederland op 2-0 voor. De wereldkampioen. De wereldkampioen. Met 2-0 achter. Oh, 31 minuten.
1: Het is bloedstollend spannend. Het is 2-0. Die marge is groot. Maar is broos als er een tegentreffer komt. De vrije trap van Pirlo gaat in. Nee, wat een redding van Van der Sar. Een onvoorstelbare redding van Van der Sar. Want die bal die gaat erbij.

Zo, we hebben een beetje de boel opgewarmd natuurlijk voor de wedstrijd richting Tunesië. Bondscoach Ronald Koeman die werd afgelopen woensdag op een persconferentie in Kansas City gevraagd naar een voorkeur tussen Marokko of Brazilië als tegenstander. Ja, de eindstand in groep C was toen nog niet bekend. Ja, Koeman zei geen voorkeur te hebben. Hij zegt we willen gewoon winnen tegen Tunesië, de eerste worden. En we willen goed voetbal laten zien. Ja, het lijkt Koeman wel weer leuk om in Mexico te spelen. Hij zegt dat is een echt voetbalgek land met mooie stadions. Ja, en Oranje speelde al een keer tegen Marokko op een WK. Brian Roy die schoot Nederland in 1994 in het Amerikaanse Orlando na een 2-1 zegen. Ja, dus het wordt in elk geval weer een wedstrijd om nooit te vergeten. Misschien wel weer met hoge cijfers, hè, tegen Tunesië. We hopen het maar, hè. Ja, de bal is rond, zei Cruijff ooit een keer.

0: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na 2 zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Reddingswerkers zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. De Verenigde Staten bieden hulp. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Ook via het nieuws komen kinderen ermee in aanraking, zoals bij het dodelijke verkeersongeval op een schoolkamp in Zeeland. En Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Goed zo.
10: Langstraat FM begint goed met Erik in de morgen. Wakker voor de
11: wekker. Wakker voor de wekker. Iedere ochtend Erik van Vliet.
12: How are you? All right? Big and shiggy day. Okay. Cheers and thank you for coming. I tell you, this is a night we're never going to forget.

0: Info en hits. Info en hits. Hits. Langstraat FM.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik.

0: De bekende tune van de FIFA die momenteel gebruikt wordt bij de voetbalwedstrijden op de tv. Ja, ja, ik was even een bakje koffie halen en dan wordt er zo'n lekker tunetje ingestart, hè. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Welkom bij het ochtend Radio Feuilleton. We zijn er elke werkdag natuurlijk tussen 6 en 9 op Langstraat FM. We kijken even naar het nieuws. Ja, dat geldt voor een groot deel van Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Vandaag wordt het ook nog wat heviger dan gisteren. Zo rijden er vandaag minder treinen op verschillende trajecten. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt voor heel het land. En de Tweede Kamer debatteert vandaag over de toekomst van Moerdijk. Het Brabantse dorp dreigt namelijk te verdwijnen vanwege de uitbreiding van het elektriciteitsnet in de regio. Ja, en daar past Moerdijk niet meer bij. En een definitief besluit is een paar keer uitgesteld. Het lokale bestuur heeft ook opgeroepen om een beslissing te nemen en de inwoners duidelijkheid te geven. En in Polen, in Gdansk, is een conferentie over de wederopbouw van de Oekraïne na de oorlog. Nou ja, de banden tussen Polen en de Oekraïne staan onder druk door een in Polen omstreden nieuwe naam van een Oekraïnse legereenheid. Zelensky, die gaat er niet heen, maar de Oekraïnse premier wel. Ja, namens Nederland is minister Zjuutsma erbij. En om 9 uur op het WK spelen Curaçao tegen Ivoorkust. Ja, dat wordt weer spannend. En Ecuador tegen Duitsland. En in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Nederland om 1 uur tegen Tunesië. En Japan tegen Zweden. Het WK is natuurlijk live te zien via de bekende tv-zenders, maar ook via de bekende sportapps. Ja, er was een aardbeving in Venezuela. Twee achter elkaar in de hoofdstad Caracas. Meerdere gebouwen zijn in elkaar geklapt. De Amerikaanse geologische dienst die zegt te vrezen voor veel slachtoffers. Ja, het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo blijkt volgens de laatste relaties. Ja, en een 17-jarige uit Hendrik Ido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Dat is niet mis. En NAVO-chef Rutte, die heeft bij Trump, zeg maar, of die probeert in elk geval bij Trump de plooien weer glad te strijken om de relatie tussen Amerika en NAVO weer goed voor elkaar te krijgen.
1: Dit is de flitsschijf.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag 25 juni. Mocht je net de radio aanzetten en je denkt van, waar luister ik naar? Nou, dit is het ochtendprogramma op Langstraat FM. Ja, we zijn er elke dag en ook in het weekend van 7 tot 9. En heel af en toe doen we een pastoorse vaas in de herhaling. Het eerste uur hadden we dat ook al gedaan. En we doen een schrik. We doen er vandaag ook eentje in de herhaling. En wel in dit uur, hè, bij Langstraat FM. Nou ja, pastoorse vaas. Hij maakte er eentje op 1 juni 2025. En ik weet bij God niet waar het over ging.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier.

0: goede genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Nadat ik een boot georven heb van pastoor Bouten, zaten we 's middags met Bert de koster te overleggen. Er komt heel wat kijken bij zo'n schip, maar Bert beloofde vaarlessen te nemen. Alles te weten te komen van nautische wetten, het onderhoud van de motor, kortom, ik was gelukkig van al dat technische gedoe af te zijn, want ik ben een zeer onhandige kerel. Ha, zei Bert, we maken u aalmoezenier. Dan kunt u voor het geestelijk welzijn van de bemanning zorgen. Hé, ja, zei Truus, mijn huishoudster die net binnenkwam. En dan een gebed uitspreken als wij jouw lichaam in een vlag gewikkeld aan de woeste golven toevertrouwen. Hoho, die Truus, riep Bert met bewondering. Net een boek, hoe kom je aan die wijsheid? Van mevrouw Kloets, zei ze. En weet je wat ze zei? Ze gaat een keer met ons mee een tochtje maken op de boot. Leuk, hè? Wat je zegt, vroeg Bert gevaarlijk kalm. Jij denkt toch zeker niet dat wij dat ouwe... En hij slikte zijn woorden in. Bert, waarschuwde ik nog, maar hij was niet meer te houden. Moet ik zeker de ganse tijd tegen dat uitgedroogde Bert, schreeuwde Truus. Ze was ontdaan, maar toen kwam op mijn aandringen het verhaal eruit. Kloets had liefjes gezegd dat ze nodig eens ontspanning moest hebben. En dat de frisse zeewind haar heel erg goed zou doen. En dat ze van de bibliotheek een hele stapel boeken had geleend om de gevaren die de zeeman bedreigen te leren kennen. Maar ik was het met Bert eens. Voorlopig was de boot uitsluitend voor ons. Nou, ik heb het eigenlijk ook niet zo graag, bekende Truus. Maar je weet hoe mevrouw Kloets kan aandringen. Je kunt bijna niet nee zeggen. Nou, maar ik wel, zei Bert. En we gingen verder met het maken van de plannen. Voorlopig halen we het schip naar hier en leggen we het in de kanaal. En dan aan het werk, zei Bert. En hij wreef zich in de handen. Nog een uur later ging de bel. Mevrouw Kloets stond aan de deur. Bert, de koster, deed open en schrok zich een hoedje. Zo, mevrouw Kloets, zei hij. Waar kan ik u mee helpen? Nou, ik zou best wel eens een keertje met de boot bij willen. Laat me eens kijken, zei Bert. En hij bekeek mevrouw Kloets van onder tot boven en zei toen met een glimlach. Helaas, mevrouw Kloets, het zal niet kunnen. Waarom niet, vroeg ze. Ik heb het gezien en ik heb u goed bekeken, zei Bert, maar u heeft geen zeebenen.

Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In Kaatsheuvel is op 19 juni de Moed- en Moestuin geopend door wethouder Loes Heijs. In deze tuin kunnen mensen die aan het rouwen zijn elke vrijdag van 1 tot 3 hulp krijgen bij het verwerken van hun verlies. Complete reportage is te zien op Langstraat TV. In een weiland aan de Labbegatse Vaartweg in Spankapelle is afgelopen dinsdag een brand uitgebroken. Een groot plakkaat vers gemaaid gras stond in de brand. Ja, de oorzaak van de brand is vooralsnog geen informatie beschikbaar. En het is warm, veel mensen doen hun airco aan. In Drunen gebeurde dat ook op afgelopen dinsdag, 23 juni. Toen is aan de Zoendalaan in Drunen een mobiele airco-unit in de brand gevlogen. De brand veroorzaakte aanzienlijke schade. En de gemeente Heusden heeft het jaarthema voor 2027 vastgesteld. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de gemeente staat het komende jaar in het teken van 30 jaar gemeente Heusden. Het jaarthema is sinds 2022 een jaarlijks terugkerend initiatief in Heusden. En de gemeente Loon op Zand heeft aangekondigd dat in het derde kwartaal van dit jaar veel groenonderhoud plaatsvindt. En er komt ook nieuwe straatverlichting in Loon op Zand. Er worden namelijk 800 lampen vervangen. En tot besluit, Marcel van der Sloot is benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van de 019-ploeg. Lars Thijssen wordt de assistent, dat heeft RKC bekendgemaakt via een persbericht. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: De heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat. Met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
1: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
0: Met onze wekelijkse items:
1: De Minuut van Ruud,
0: Eitje op Zondag,
1: Nederproppenstop,
0: Langstraatse Praat
1: en de column van Rienes Krijnen.

trots zijn op je vrouwtje of op je mannetje natuurlijk, hè. Ja, Teddy Swims en Aiken en She Is My Woman. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, even het nieuws. Ja, hitterecords die komen ook in Duitsland natuurlijk in zicht, met daarbij de bekende waarschuwingen. En ook een groot scala aan voorzorgsmaatregelen. Zo is de halve marathon van Hamburg, waar zo'n 24.000 personen altijd aan zouden deelnemen, is afgelast. En op de luchthaven in Hannover moet een start- en landingsbaan met water worden gekoeld om te voorkomen dat de baan kapot gaat. Ja, ook de bijkomende droogte is een grote zorg. De gemeente in Duitsland die roepen inwoners op om water te sparen en barbecuen te verbieden. Op meerdere plekken in het land is het gevaar voor branden in bossen en velden opgeschroefd naar hoog. Ja, een flinke brand in een graanveld onder Keulen is inmiddels weer geblust. Maar 2 uur boven Berlijn staat nog een groot stuk bos in brand. Ja, omdat er natuurlijk munitie in de grond zit, is deze brand ook moeilijk te bestrijden. Ook waarschuwen de verzekeringsmaatschappijen dat Duitsland zich de afgelopen jaren onvoldoende heeft voorbereid op de terugkerende hitte. Net als wat andere Europese landen die van oudsher eerder op het buitenhouden van kou gericht zijn, wordt er bijvoorbeeld in de bouw nog onvoldoende rekening gehouden met warmte. En relatief weinig gebouwen hebben airco. Ja, volgens de berekeningen van het bedrijf kan het de Duitse economie de komende paar jaar opgeteld meer dan 100 miljard euro gaan kosten als de hittegolven van de afgelopen decennia zich gaan herhalen. Ja, mensen zijn dan minder productief en tegelijk is er ook meer energie nodig en dus geld nodig voor afkoeling. Ja, het zijn allemaal dingen die dan mee gaan tellen. Hè? Ja. Mocht je trouwens de warmte zat zijn, er is goed nieuws. Want zondag dan wordt het al wat minder heet. Ja, waarschijnlijk nog wel 25 tot 33 graden. Maar de afkoeling die volgt pas echt op maandag met 23 tot 27 graden. Ook wordt het dan in de nacht wat koeler. De afkoeling begint voor een groot deel op zondag. Waarschijnlijk wordt er in het westen en een groot deel in het midden al bijna 10 graden minder gemeten dan op vrijdag. En met de hitte van deze week betekent dat niet dat het kouder, echt fix kouder wordt op zondag. De temperaturen komen waarschijnlijk uit tussen de 25 graden in de westelijke kustgebieden. Ook is in de loop van de zondag kans op felle onweer mogelijk. En in aanloop daarnaartoe neemt de luchtvochtigheid weer toe. Ja, nou ja, maandag dus wat minder warm. Veel hitteklachten worden veroorzaakt door de warme plaknachten. Hè? Dat is natuurlijk een verschrikkelijk iets. Hè? Kijk, als je het overdag warm hebt, is prima. Nou ja, prima. Het is niet anders. Maar als je dan 's nachts, als de zon weg is, als het dan nog steeds warm is in je slaapkamer, ja, kom je bijna niet aan je rust toe. Hè? Althans,

als je daar gevoelig voor bent. Ja, het zijn hele normale weerprocessen. Maar ja, door het opgewarmde klimaat gaan deze processen nu ook gepaard met hogere temperaturen in de nacht dan voorheen. Ja, in de toekomst krijgen we steeds vaker met dit soort hittes te maken. Hè? Ja, dus het wordt steeds warmer, hè, op aarde. Ja. Goed, voor de wekker wakker onderweg met de back to

0: Hi man, hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Die brengt je naar de ingang. Pannenkoek.
1: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort.
0: Hey man, ik moet wel met licht thuiskomen, anders herkent mijn moeder me niet in de tanker.

0: Spotify.
1: En het lijkt me zo leuk om samen met jullie te zingen.
2: En elke werkdag Erik in de ochtend.
3: Ochtend.

0: huisje aan de zee.
1: Ja, een huisje aan de zee zal wel lekker zijn, jongens. Als ik er eentje had, nou dan vertrok ik vandaag nog. Ja, goed, je hoorde Zoe en huisje aan de zee bij Voor de Wekker Wakker. Ja, komende nacht trouwens, die je gaat meemaken, dat wordt de heetste nacht sinds decennia. Ja, aankomende nacht wordt de warmste die ooit is gemeten. En dat is natuurlijk niet goed, want ja, als je 's nachts niet afkoelt, dan kun je overdag ook heel slecht weren tegen de hitte. Hè? Dus komende nacht maar even een extra ventilatortje neerzetten of zo. Hè? Ja.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
20: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
21: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In Kaatsheuvel is op 19 juni de Moed- en Moestuin geopend door wethouder Loes Heijs. In deze tuin kunnen mensen die aan het rouwen zijn elke vrijdag van 1 tot 3 hulp krijgen bij het verwerken van hun verlies. Complete reportage is te zien op Langstraat TV. In een weiland aan de Labbegatse Vaartweg in Spankapelle is afgelopen dinsdag een brand uitgebroken. Een groot plakkaat vers gemaaid gras stond in de brand. Naar de oorzaak van de brand is vooralsnog geen informatie beschikbaar. En het is warm, veel mensen doen hun airco aan. In Drunen gebeurde dat ook op afgelopen dinsdag, 23 juni. Toen is aan de Zoendalaan in Drunen een mobiele airco-unit in de brand gevlogen. De brand veroorzaakte aanzienlijke schade. En de gemeente Heusden heeft het jaarthema voor 2027 vastgesteld. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de gemeente staat het komende jaar in het teken van 30 jaar gemeente Heusden. Het jaarthema is sinds 2022 een jaarlijks terugkerend initiatief in Heusden. En de gemeente Loon op Zand heeft aangekondigd dat in het derde kwartaal van dit jaar veel groenonderhoud plaatsvindt. En er komt ook nieuwe straatverlichting in Loon op Zand. Er worden namelijk 800 lampen vervangen. En tot besluit, Marcel van der Sloot is benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van de 019-ploeg. Lars Thijssen wordt de assistent, dat heeft RKC bekendgemaakt via een persbericht. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Start de motor! tractor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
15: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In Kaatsheuvel is op 19 juni de Moed- en Moestuin geopend door wethouder Loes Heijs. In deze tuin kunnen mensen die aan het rouwen zijn elke vrijdag van 1 tot 3 hulp krijgen bij het verwerken van hun verlies. Complete reportage is te zien op Langstraat TV. In een weiland aan de Labbegatse Vaartweg in Spankapelle is afgelopen dinsdag een brand uitgebroken. Een groot plakkaat vers gemaaid gras stond in de brand. Naar de oorzaak van de brand is vooralsnog geen informatie beschikbaar. En het is warm, veel mensen doen hun airco aan. In Drunen gebeurde dat ook op afgelopen dinsdag, 23 juni. Toen is aan de Zoendalaan in Drunen een mobiele airco-unit in de brand gevlogen. De brand veroorzaakte aanzienlijke schade. En de gemeente Heusden heeft het jaarthema voor 2027 vastgesteld. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de gemeente staat het komende jaar in het teken van 30 jaar gemeente Heusden. Het jaarthema is sinds 2022 een jaarlijks terugkerend initiatief in Heusden. En de gemeente Loon op Zand heeft aangekondigd dat in het derde kwartaal van dit jaar veel groenonderhoud plaatsvindt. En er komt ook nieuwe straatverlichting in Loon op Zand. Er worden namelijk 800 lampen vervangen. En tot besluit, Marcel van der Sloot is benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van de 019-ploeg. Lars Thijssen wordt de assistent, dat heeft RKC bekendgemaakt via een persbericht. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. It's alright. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden die resoluties het niet. Deze week lukte het wel, omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. De resoluties hebben overigens geen gevolgen voor Trump. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Voor een liter euroloodvrij moet nu €2,45 worden betaald. De olieprijs op de wereldmarkt zakte vandaag naar minder dan $73 per vat. Tijdens de oorlog steeg de prijs naar zo'n $115. Ook wordt er nu reeds geladen Iraanse olie aangeboden en is de belangrijke straat van Hormuz weer open. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen.
12: Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
13: Start de motor! De boerderij wacht!
14: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker.

0: Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In Kaatsheuvel is op 19 juni de Moed- en Moestuin geopend door wethouder Loes Heijs. In deze tuin kunnen mensen die aan het rouwen zijn elke vrijdag van 1 tot 3 hulp krijgen bij het verwerken van hun verlies. Complete reportage is te zien op Langstraat TV. In een weiland aan de Labbegatse Vaartweg in Spankapelle is afgelopen dinsdag een brand uitgebroken. Een groot plakkaat vers gemaaid gras stond in de brand. Naar de oorzaak van de brand is vooralsnog geen informatie beschikbaar. En het is warm, veel mensen doen hun airco aan. In Drunen gebeurde dat ook op afgelopen dinsdag, 23 juni. Toen is aan de Zoendalaan in Drunen een mobiele airco-unit in de brand gevlogen. De brand veroorzaakte aanzienlijke schade. En de gemeente Heusden heeft het jaarthema voor 2027 vastgesteld. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de gemeente staat het komende jaar in het teken van 30 jaar gemeente Heusden. Het jaarthema is sinds 2022 een jaarlijks terugkerend initiatief in Heusden. En de gemeente Loon op Zand heeft aangekondigd dat in het derde kwartaal van dit jaar veel groenonderhoud plaatsvindt. En er komt ook nieuwe straatverlichting in Loon op Zand. Er worden namelijk 800 lampen vervangen. En tot besluit, Marcel van der Sloot is benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van de 019-ploeg. Lars Thijssen wordt de assistent, dat heeft RKC bekendgemaakt via een persbericht. Tot zover het regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerder had het OM 24 jaar gevangenisstraf geëist. Zweekhorst werd tijdens het uitlaten van zijn honden door het hoofd geschoten. Later bleek dat niet hij, maar Dennis van den B. het doelwit was. Van den B. zat in het drugsmilieu en woonde bij Zweekhorst in de buurt. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. Ook gaat materieel dat na ontmanteling van Nederlandse gasvelden overblijft richting Oekraïne. Verder trekt Nederland 1 miljoen euro uit voor het herstel van het Holenklooster in Kiev. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. Dit houdt in dat de EU geen import heft op een lijst Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Eerder wilde het Europees Parlement niet instemmen met een akkoord omdat de Amerikaanse president Trump dreigde Groenland in te lijven. De deal die er nu ligt is tot eind 2029 van kracht. Daarna moeten de EU en de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat er voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden de resoluties het niet. Deze week lukte het wel omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Start de motor. De boerderij wacht.
18: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Ah, mijn rug.
21: Beweeg.
20: Hé, wat? Huh?
21: Ik ben het. Je rug.
20: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
22: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon.

Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In Kaatsheuvel is op 19 juni de Moed- en Moestuin geopend door wethouder Loes Heijs. In deze tuin kunnen mensen die aan het rouwen zijn elke vrijdag van 1 tot 3 hulp krijgen bij het verwerken van hun verlies. Complete reportage is te zien op Langstraat TV. In een weiland aan de Labbegatse Vaartweg in Spankapelle is afgelopen dinsdag een brand uitgebroken. Een groot plakkaat vers gemaaid gras stond in de brand. Naar de oorzaak van de brand is vooralsnog geen informatie beschikbaar. En het is warm, veel mensen doen hun airco aan. In Drunen gebeurde dat ook op afgelopen dinsdag, 23 juni. Toen is aan de Zoendalaan in Drunen een mobiele airco-unit in de brand gevlogen. De brand veroorzaakte aanzienlijke schade. En de gemeente Heusden heeft het jaarthema voor 2027 vastgesteld. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de gemeente staat het komende jaar in het teken van 30 jaar gemeente Heusden. Het jaarthema is sinds 2022 een jaarlijks terugkerend initiatief in Heusden. En de gemeente Loon op Zand heeft aangekondigd dat in het derde kwartaal van dit jaar veel groenonderhoud plaatsvindt. En er komt ook nieuwe straatverlichting in Loon op Zand. Er worden namelijk 800 lampen vervangen. En tot besluit, Marcel van der Sloot is benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van de 019-ploeg. Lars Thijssen wordt de assistent, dat heeft RKC bekendgemaakt via een persbericht. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. De bond is het niet eens met de cao-voorstellen van de werkgevers, waarin onder andere wordt aangestuurd op een halvering van de zondagstoeslag. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. Dat heeft defensiestaatssecretaris Boswijk met de vakbonden afgesproken. Ook stijgen de toeslagen voor onregelmatig werk en missies. Militairen in opleiding zullen beter beloond worden en ook moet de mogelijkheid bestaan om op latere leeftijd beroepsmilitair te worden. De komende 3 weken mogen de leden van de vakbonden hun licht over het voorstel laten schijnen. Stemmen zij in, dan is het akkoord definitief. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. De nationaliteit van de mensen die 21 dagen in quarantaine moeten is niet bekendgemaakt. Tijdens de vlucht kreeg de Franse arts hoofdpijn, waarop hij zelf de autoriteiten inschakelde. Het vliegtuig vertrok dinsdag vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa en had als bestemming de Parijse luchthaven Paris-Charles de Gaulle. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierde dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. De bestuurder van de auto is opgepakt en de politie meldt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. De man zou geprobeerd hebben over een weg te rijden waar voetbalfans liepen en hij zou omringd zijn geraakt door mensen die ook in de auto zaten. Volgens Mexicaanse nieuwssites gaat het om 17 gewonden die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
17: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
20: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In Kaatsheuvel is op 19 juni de Moed- en Moestuin geopend door wethouder Loes Heijs. In deze tuin kunnen mensen die aan het rouwen zijn elke vrijdag van 1 tot 3 hulp krijgen bij het verwerken van hun verlies. Complete reportage is te zien op Langstraat TV. In een weiland aan de Lammergatse Vaartweg in Spankapelle is afgelopen dinsdag een brand uitgebroken. Een groot plakkaat vers gemaaid gras stond in de brand. Ja, de oorzaak van de brand is vooralsnog geen informatie beschikbaar. En het is warm, veel mensen doen hun airco aan. In Drunen gebeurde dat ook op afgelopen dinsdag, 23 juni. Toen is aan de Zoendalaan in Drunen een mobiele airco-unit in de brand gevlogen. De brand veroorzaakte aanzienlijke schade. En de gemeente Heusden heeft het jaarthema voor 2027 vastgesteld. Ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van de gemeente staat het komende jaar in het teken van 30 jaar gemeente Heusden. Het jaarthema is sinds 2022 een jaarlijks terugkerend initiatief in Heusden. En de gemeente Loon op Zand heeft aangekondigd dat in het derde kwartaal van dit jaar veel groenonderhoud plaatsvindt. En er komt ook nieuwe straatverlichting in Loon op Zand. Er worden namelijk 800 lampen vervangen. En tot besluit, Marcel van der Sloot is benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van de 019-ploeg. Lars Thijssen wordt de assistent, dat heeft RKC bekendgemaakt via een persbericht. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. De bevingen vonden rond 6 uur 's avonds lokale tijd plaats. Vanwege een nationale feestdag waren veel mensen thuis. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Er zijn ongeveer 1000 gewonden gevallen. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Op sociale media deed Buitenlandse Zakenminister Tom Berendsen dat ook. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Als dat het geval is, dan zou het voor het eerst zijn dat de weerswaarschuwing om die reden wordt afgekondigd. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit. Nederland ging gebukt onder een plaknacht. In De Bilt werd 21,4 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1947. Toen werd het in de nacht van 27 juni 19,8 graden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. In geval van een nieuwe crisis wordt het maatschappelijk impactteam een van de vaste raadgevers van de regering. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl. De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.

1984, Phil Franklin Galaxy, What Do I Do? Tja, wat zal ik eens gaan doen, jongens, om dit op te lossen? Het is in het hok momenteel 25,5 graden. De temperatuur wordt wat hoger, maar nog steeds wel redelijk goed te hebben, maar wel warm. Jouw middagmix in ieder geval vanuit Studio Vlijmen, de thuisstudio. En de middagmix is er gewoon weer met het goud van Outeraan, de hit van nu. En uiteraard ook de zaken die je wilt graag, die je graag wilt horen. Laat het mij maar weten, hè. Je kunt het gewoon appen op 06-21-21-32-10. Of even mailen, middagmix@langstadmedia.nl, dat kan ook. Iemand de groeten doen, je favoriete plaat aanvragen en meekijken kan vandaag ook in de studio. Ook dat kan gewoon, Visual Radio staat aan, om het zo maar te zeggen. www.rijnrozendaal.nl. Rijn met een korte ei, Rozendaal met twee O's en DNS. www.rijnrozendaal.nl. En dan de tab Rijn Live even aanklikken, dan heb je de beelden ook bij. En uiteraard gaat het ook via de middagmix pagina op Langstad Media. www.langstadmedia.nl.

0: langzaam maar zeker vervreemd je een beetje van elkaar. Komt een mot een beetje in de relatie. En moet er weer wat worden opgeschud om het wel weer goed te laten gaan. Cadans en intimiteit, terug aan 1984. Jouw middagmix. Het is zomer en dat betekent dat we ook weer wat doen aan Franse muziek. De Franse themaweek. Erik Vlu doet het ook 's morgens en we doen het ook al mee. Franstalige muziek in de programmering hier op Langstad FM. Misschien herinner je deze nog. Terug aan 1987 met Julien Clerc en Helene.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems, where everything has its place, and there's a place for everything. And anything can happen.
0: Was de verkeerde jingle ervoor, maar het gaat dus om het Franse plaatje en de promo van de Franse week uiteraard.

de middagmix op deze warme donderdag. Hopelijk kun je het een beetje volhouden allemaal. Het is hier lekker warm in het hokje. Ik denk dat het vanmiddag nog wel gaat oplopen tot zo'n 26 graden in de studio al hier. Maar dan ben ik klaar met de middagmix. Maar dat zal morgen wel zweten worden, vrees ik. Het is boven de 26 graden, denk ik zo. Hey, jouw middagmix.

0: Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In Kaatsheuvel is op 19 juni de Moed- en Moestuin geopend door wethouder Loes Heijs. In deze tuin kunnen mensen die aan het rouwen zijn elke vrijdag van 1 tot 3 hulp krijgen bij het verwerken van hun verlies. Complete reportage is te zien op Langstraat TV. In een weiland aan de Labbegatse Vaartweg in Spankapelle is afgelopen dinsdag een brand uitgebroken. Een groot plakkaat vers gemaaid gras stond in de brand. Naar de oorzaak van de brand is vooralsnog geen informatie beschikbaar. En het is warm, veel mensen doen hun airco aan. In Drunen gebeurde dat ook op afgelopen dinsdag, 23 juni. Toen is aan de Zoendalaan in Drunen een mobiele airco-unit in de brand gevlogen. De brand veroorzaakte aanzienlijke schade. En de gemeente Heusden heeft het jaarthema voor 2027 vastgesteld. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de gemeente staat het komende jaar in het teken van 30 jaar gemeente Heusden. Het jaarthema is sinds 2022 een jaarlijks terugkerend initiatief in Heusden. En de gemeente Loon op Zand heeft aangekondigd dat in het derde kwartaal van dit jaar veel groenonderhoud plaatsvindt. En er komt ook nieuwe straatverlichting in Loon op Zand. Er worden namelijk 800 lampen vervangen. En tot besluit, Marcel van der Sloot is benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van de 019-ploeg. Lars Thijssen wordt de assistent, dat heeft RKC bekendgemaakt via een persbericht. Tot zover het regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Erik, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt op naar zo'n 33 tot 36 graden. In het noorden is het door de matige noordoostenwind minder heet, 25 tot 29 graden. De luchtkwaliteit is daarbij niet goed. Het blijft zonnig en drukkend warm door de hoge luchtvochtigheid. We krijgen een zeer warme nacht met minima boven de 20 graden in de stedelijke gebieden en in het zuiden. In het noorden is het een stuk aangenamer. Morgen wordt het zonnig heet met 36 tot 39 graden. De zon schijnt dan flink. Dan de files. 52 files, 216 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijke knelpunten in onze regio. De A2, Sertogenbosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging 11 minuutjes. De A16, Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Er zijn dieren op de weg, stilstaand verkeer dus daar. 4 kilometer file, de vertraging 18 minuten. De A27, Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Er zijn wegwerkzaamheden al daar. 5 kilometer file, de vertraging is van 11 minuten. Nog op diezelfde A27, Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar is de weg dicht in verband met werkzaamheden. De A58, Breda richting Tilburg, dus knooppunt Galder en Bavel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, komt door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Staat 8 kilometer file, de vertraging zo'n 8 minuten. En ook op diezelfde A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 4 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. Tot zover weer en verkeer. Muziek uit Plissen de 50, Miss Montreal en Schuilen.

0: terug te vinden in de 56 van dit moment. Miss Montreal en Schuilen. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. En als je daarvoor een goed idee hebt, laat het mij maar weten. Je kunt het appen op 06-21-21-32-10. Of even mailen op het volgende e-mailadres. middagmix@langstadmedia.nl. Vandaag de twee volgende weken. Het was in 1965 The Beatles, de single Help uitbracht. The Beatles, 30 singles in de top 40, waarvan 17 singles de nummer 1 haalden. En ook Help haalde de nummer 1 notering. 24 weken top 40 en het piekte dus op nummer 1. Maar het is wel degelijk bijgebleven, want in 1970 dachten de Carpenters, weet je wat, we brengen onze versie een keer uit. En dat was bij mij weten geen top 40 hit, maar is wel bijgebleven in ieder geval. Terug te vinden op het album van de Carpenters. Het album Close to You, daar is het op terug te vinden in ieder geval. Dat album komt uit 1970. Marcel Pauwtje, het leuke vindt, het origineel van The Beatles, Help in 1965. Of weer de cover van The Carpenters, Help in 1970. Zo'n 5 jaar later, ja, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel

net als Neil de Koffer dus vandaag in elkaar steekt. De Koffer dus met Help, geïnspireerd door de Beatles. Serieuze remake. Anton, jij bent nog eventjes van, deze is ook uitgebracht door John Farnham. Maar dat is verreweg een betere uitvoering dan van de Carpenters zelfs nog. Dus wat dat betreft moet je vanmiddag even luisteren naar Van Zesde Klaarders om 5 uur. Dan start hij. Hij is zijn platen aan het voorbereiden. En dan draait hij de cover van de Beatles, maar dan door John Farnham gedaan. En dan eens kijken hoe dat klinkt. Dus dat is nog even een speciaaltje in het programma van Anton.

0: 50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Is de flitsschijf van deze week.
2: Flair, door het oog van de nacht.

Leven de flitschijf. Zaterdag hebben we weer een nieuwe kandidaat. Of kijken welke plaat het dan gaat worden. En deze plaats zal zeer waarschijnlijk wel doorstromen naar de flits in de vijfde, schat ik in. Flair, door het oog van de nacht. Leidt ons weer naar de jaren 80 met Huey Lewis en de Neus. Hard en Soul is terug in de middagmix.

Dat elke keer gezongen werd met Holiday. Dat is een holy day. En een mooie dag heet het dan. Ik weet niet of jouw dag zo mooi is met deze hoge temperaturen. Maar ik weet dat je het hoofd een beetje koel houden. Dan is het wel wat hebben. Maar het zal niet meevallen van menig heen. Want als je naar buiten moet en buiten moet werken. Dan regelmatig even de schaduw opzoeken. En de verkoelte. En dan komt het wel goed uit. Hey, het programma is alweer klaar. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En dan hebben we om 5 uur Anton Nassa met Van Zesten klaar. Ik heb er nog eentje voor je. Een van die dancers uit de jaren 80. Hoor je niet zo heel vaak meer? Denk, weet je wat, maak het dan een keertje goed met deze single. Michael Brown. En hier zijn het, hier is de center. Daarmee laat ik je alleen. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix. Die zal nog een tandje heter zijn, vrees ik. Maar het gaat allemaal goed komen. Tot morgen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. Voor een hittegolf moet het in de Bilt 5 dagen op rij warmer dan 25 graden worden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Afgelopen nacht was het met 21,4 graden de warmste juninacht ooit gemeten. Maar het KNMI verwacht dat het aankomende nacht nog warmer gaat worden. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. Volgens de raad is er overtuigend bewijs dat alcohol het risico op 7 soorten kanker laat toenemen en ook lopen organen het risico beschadigd te raken. Het aantal volwassenen dat alcohol drinkt is in ruim 10 jaar tijd wel iets afgenomen van 81% naar 76%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Volgens de inspectie is er sprake van gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de instelling. De komende dagen moet een andere plek voor de kinderen met een beperking die zorg bij Expertcare krijgen worden gezocht. Een tijdje terug liet de langdurige zorgminister Mirjam Sterk nog weten dat de villa's voorlopig niet zouden sluiten, tenzij er op tijd een andere plek voor de 35 bewoners werd gevonden. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
14: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
15: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
16: Bel ons 020 679 0052.
15: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In Kaatsheuvel is op 19 juni de Moed- en Moestuin geopend door wethouder Loes Heijs. In deze tuin kunnen mensen die aan het rouwen zijn elke vrijdag van 1 tot 3 hulp krijgen bij het verwerken van hun verlies. Complete reportage is te zien op Langstraat TV. In een weiland aan de Labbegatse Vaartweg in Spankapelle is afgelopen dinsdag een brand uitgebroken. Een groot plakkaat vers gemaaid gras stond in de brand. Naar de oorzaak van de brand is vooralsnog geen informatie beschikbaar. En het is warm, veel mensen doen hun airco aan. In Drunen gebeurde dat ook op afgelopen dinsdag, 23 juni. Toen is aan de Zoendalaan in Drunen een mobiele airco-unit in de brand gevlogen. De brand veroorzaakte aanzienlijke schade. En de gemeente Heusden heeft het jaarthema voor 2027 vastgesteld. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de gemeente staat het komende jaar in het teken van 30 jaar gemeente Heusden. Het jaarthema is sinds 2022 een jaarlijks terugkerend initiatief in Heusden. En de gemeente Loon op Zand heeft aangekondigd dat in het derde kwartaal van dit jaar veel groenonderhoud plaatsvindt. En er komt ook nieuwe straatverlichting in Loon op Zand. Er worden namelijk 800 lampen vervangen. En tot besluit, Marcel van der Sloot is benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van de 019-ploeg. Lars Thijssen wordt de assistent, dat heeft RKC bekendgemaakt via een persbericht. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. De FVD-school opent in augustus de deuren en wordt gefinancierd door het Rijk. FVD-grondlegger Thierry Baudet zei tijdens het debat dat er aparte leertrajecten voor jongens en meisjes komen vanwege biologische verschillen tussen de seksen. Thiele reageerde dat er in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.
8: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09-09-09-39. Praat met een medium. Bel 09-09-09-39. Of ga naar www.astrotv.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
18: Gewoon.

Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In Kaatsheuvel is op 19 juni de Moed- en Moestuin geopend door wethouder Loes Heijs. In deze tuin kunnen mensen die aan het rouwen zijn elke vrijdag van 1 tot 3 hulp krijgen bij het verwerken van hun verlies. Complete reportage is te zien op Langstraat TV. In een weiland aan de Labbegatse Vaartweg in Spankapelle is afgelopen dinsdag een brand uitgebroken. Een groot plakkaat vers gemaaid gras stond in de brand. De oorzaak van de brand is vooralsnog geen informatie beschikbaar. En het is warm, veel mensen doen hun airco aan. In Drunen gebeurde dat ook op afgelopen dinsdag, 23 juni. Toen is aan de Zoendalaan in Drunen een mobiele airco-unit in de brand gevlogen. De brand veroorzaakte aanzienlijke schade. En de gemeente Heusden heeft het jaarthema voor 2027 vastgesteld. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de gemeente staat het komende jaar in het teken van 30 jaar gemeente Heusden. Het jaarthema is sinds 2022 een jaarlijks terugkerend initiatief in Heusden. En de gemeente Loon op Zand heeft aangekondigd dat in het derde kwartaal van dit jaar veel groenonderhoud plaatsvindt. En er komt ook nieuwe straatverlichting in Loon op Zand. Er worden namelijk 800 lampen vervangen. En tot besluit, Marcel van der Sloot is benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van de 019-ploeg. Lars Thijssen wordt de assistent, dat heeft RKC bekendgemaakt via een persbericht. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weerssituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door twee aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na één dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver, die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Dit was het Radio Nieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Start de motor. De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: Nou, het valt best wel mee. Het valt best wel mee, zeg ik. Airco aan, je gemak houden. Dat komt allemaal best wel voor elkaar. In 1976 was het ook zo warm. Toen sprak men niet over code rood, code oranje, code geel. Dan was het gewoon warm. En moest je veel drinken en op jezelf letten. En ja, nu worden alle superlatieven uit de kast getrokken om te zeggen van oh, ramp, code rood, extreme hitte. Kortom, welkom.
1: Van zessen klaar met Anton Nachtwel.
0: Staat even kijken. 168 kilometer aaneengesloten blik. Het is zonnig, zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden is het amper 25 graden. En in de Langstraat ruim 36 graden. Morgen code rood met extreme hitte tot 40 graden. Kortom, jongens, maak je borst maar nat. Dit is van 6 klaar tussen nu en 6 uur. Uiteraard weer verkeer. Het regionale nieuws vandaag met Erik van Vliet. En we hebben de flitsschijf, uiteraard Flair. En de speciale aanbieding voor de laatste keer hoor je vandaag niet. Maar morgen hoor je voor de laatste keer de single van Bruno Mars. En dit is ook zo'n oude speciale aanbieding. Ik vind het zo lekker zwoel, zo lekker zomers. En het past zo verschrikkelijk in dit programma zo. Het is 12 minuten over de klok van 5. Je luistert naar Langstraat FM 1057-1068. DHB Plus 6C en 8A en langstraatmedia.nl in beeld en geluid. Dit is tot 6 uur van 6 klaar. Ik zei het al, dit is Langstraat FM. En dit is van het spiksplinternieuwe album van Jay Zine, de single One Last Dance. Zal wel geen hit worden, maar het is zo verschrikkelijk lekker. Luister naar het zelf.

Mr. Toto, hij is vandaag jarig. Hij blaast 72 kaartjes uit. En David Page, daar hebben we het uiteraard over. Een van de twee oprichters. En met recht mogen we hem noemen Mr. Page. 72 jaar vandaag. En dit was de eerste hit die Toto scoort op bij ons in Nederland. I Supply the Love. Dan is het 6:09. Tijd dat we even op de weg gaan kijken. Waar staat het vast op Slanswegen? Onder andere de A2. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen de Martinus-Nijhoffbrug en knooppunt Hintham. 12 kilometer file. Tijd ook langzaam op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en Afrit Veghel. 5 kilometer. A16 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen Afrit Zevenbergshoek en knooppunt Zonzeel. 3 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen de Moerdijkbrug en afrit Zevenbergshoek de andere kant uit. Dus ook 3 kilometer. Dan rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Dordrecht en de Moerdijkbrug voor 2 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen de Rottermeerentunnel en knooppunt Terbrechtseplein. 2 kilometer al daar op de A16. A27. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Gorkum en afrit Nieuwendijk. Door wegwerkzaamheden sta je daar 6 kilometer in de file, vertraging van een klein half uurtje. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Breda en knooppunt Sint-Annebos voor 2 kilometer. En langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Gorkum en de Merwedebrug. Ook daar 2 kilometer, vertraging van 4 minuten. Dan de A58, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en Oorschot, 4 kilometer. En staat stil op de hoofdrijbaan tussen Tilburg-Reeshof en Bavel voor 3 kilometer. Tot besluit de A59, waar we een kijkje gaan nemen. Langzaam bereid verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Vlijmen en afrit Nieuwkuik. 2 kilometer, 4 minuten vertraging. Langzaam bereid verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Terheide en knooppunt Zonzeel. 2 kilometer, vertraging van 6 minuten. Dan staat er stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Empel en afrit Sertogenbosch-West. Door een ongeval met een vrachtwagen sta je daar een half uur ruim in de file. En dat levert een file op van 5 kilometer. Het is 6:07. Mocht u in de file staan, veel sterkte. U weet dat als je een airco in de auto hebt, zet hem aan. Op tijd drinken en je radio op de Langstraat FM. Wij proberen je te verpozen totdat je thuis bent. In elk geval tot 6:00, van 6:00 klaar. Met zometeen de flitsschijf van Flair door het oog van de nacht. Maar eerst is hier Eros Ramazzotti samen met Tina Turner en Cosa della Vita. We gaan terug naar 1998. Goedemiddag.

Flair is een Nederlandse popgroep uit Den Haag die in 2022 is opgericht. De groep bestaat uit Holti, oftewel Boris Wendholt, Max Lorenzo was Max van der Scheer en de vaste producent Yves Springer. Flair maakt popmuziek met invloeden uit synthpop en elektronische genres zoals trance, house en techno en ook nog in de verstaanbare taal. Door het oog van de naald is de nieuwe single en die is deze week de flitsschijf. Ja. Wellicht dat hij aanstaande zaterdag al binnenkomt in de flitsende 50 tussen 2 en 5 met de Rob de Vaan hier op Langstraat FM. 1 over 11, 6, zometeen het regionale nieuws. Maar eerst even een plaatje voor Anthony Feyneman, vastluisteraar uit Maspik. Interferon en Steam Hammer Sam terug naar 1984.

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In Kaatsheuvel is op 19 juni de Moed- en Moestuin geopend door wethouder Loes Heijs. In deze tuin kunnen mensen die aan het rouwen zijn elke vrijdag van 1 tot 3 hulp krijgen bij het verwerken van hun verlies. Complete reportage is te zien op Langstraat TV. In een weiland aan de Labbegatse Vaartweg in Spankapelle is afgelopen dinsdag een brand uitgebroken. Een groot plakkaat vers gemaaid gras stond in de brand. Ja, de oorzaak van de brand is vooralsnog geen informatie beschikbaar. En het is warm, veel mensen doen hun airco aan. In Drunen gebeurde dat ook op afgelopen dinsdag, 23 juni. Toen is aan de Zoendalaan in Drunen een mobiele airco-unit in de brand gevlogen. De brand veroorzaakte aanzienlijke schade. En de gemeente Heusden heeft het jaarthema voor 2027 vastgesteld. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de gemeente staat het komende jaar in het teken van 30 jaar gemeente Heusden. Het jaarthema is sinds 2022 een jaarlijks terugkerend initiatief in Heusden. En de gemeente Loon op Zand heeft aangekondigd dat in het derde kwartaal van dit jaar veel groenonderhoud plaatsvindt. En er komt ook nieuwe straatverlichting in Loon op Zand. Er worden namelijk 800 lampen vervangen. En tot besluit, Marcel van der Sloot is benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van de 019-ploeg. Lars Thijssen wordt de assistent, dat heeft RKC bekendgemaakt via een persbericht. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel, Erik van Vliet. Hij is er morgenochtend weer tussen 6 en 9 met het ochtendgebeuren. Ik heb voor u het weer voor je. Het is zonnig, dat zal je opgevallen zijn. Er zijn grote temperatuurverschillen in het noorden. En aan de noordkust is het amper 25 graden. En hier in onze Langstraat is het zo'n 37 graden. Het blijft nog lang zwoel en tot een zonnige avond. Regionaal zelfs een tropennacht. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Temperatuur varieert van 20 graden in het noorden tot lokaal nog 30 in onze streek. Komende nacht koelt het in het noordelijke provincies af naar een graad of 18 in het midden. En in onze regio komt het op veel plaatsen weer tot een tropennacht met temperaturen tussen de 19 en 22 graden. In stedelijke gebieden en in de zuidelijke landshelft wordt het nauwelijks kouder dan 25 graden. Morgen wordt er een hitteweeralarm afgegeven. Morgenochtend is het zonnig en schiet de temperatuur weer omhoog. Uit een zwakke tot matige zuidoostenwind en tegen het middaguur is het al 29 graden in het noorden tot lokaal al 34 graden in de Langstraat. Morgenmiddag is het voor de meeste mensen binnenblijf weer. Op grote schaal wordt het 35 tot 40 graden met de hoogste maxima in het zuidoosten en oosten van ons land. Hiermee is de kans op de warmste junidag ooit gemeten. De kans dat het ergens 40 graden wordt is niet heel groot, maar ook niet helemaal uitgesloten. De uitzonderlijke hitte gaat samen met de slechte luchtkwaliteit. Door smog zullen meer mensen last hebben van hun luchtwegen. De wind is zwak of matig en gewaaid uit het zuiden. In de loop van de middag draait de wind in het westen van het land naar het westen. En daardoor wordt er een aantal graden minder warm. Naast veel zon verschijnen ook wat wolken. In de late middag en morgenavond is er kans op een lokale onweersbui. Dat kan dan gelijk een zeer felle bui zijn met hagel en windstoten. De kans op een bui is eerst en vooral aanwezig in Zuidoost-Nederland.
2: Van A naar Beter. Van start tot finish. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. 5,

Inderdaad, Anthony. Het was een zeer talentvolle zangeres destijds. The Boys van Sabrina. Ze had toen een enorme concurrentie van Samantha Fox. En ze hadden beide dus één ding gemeen. Ja, inderdaad. Die twee pluspunten. Ja. Sabrina, bracht het uit op 6:11. Jovan en Bob, die zijn een weekje naar Zwitserland en Liechtenstein geweest, zijn weer terug van dat uitstapje en vroegen een lekkere zomerse Nederlandstalige plaat aan. Of ik Rutger van Barneveld voor ze kon draaien. Voor Bob en Jovan uit Scheveningen, bij Den Haag, de zoele zomernachten.

0: met me mee.
1: Ik weet niet of hij uit Barneveld komt, maar hij heeft wel Rutger van voren. Voor Bob en voor Johan van een weekje vakantie opzetten in Zwitserland, in Liechtenstein, in Colmar. Drie hotels, veel gezien, veel gewandeld, veel gegeten, veel gedronken. Kortom, een lekker uitstapje. Groetjes Bob en Johan daar op Scheveningen. En we blijven enigszins op de verzoekhoek, in de verzoekhoek kant zitten. Want vanmiddag kon je bij Rijn Roosendaal horen het origineel en de cover. Dit is die cover van die Help van de Beatles, Don Farnham.

0: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en
1: van zessen klaar met Anton Nachtzaan op

Kate Hudson met de oude hit van de Mamas en de Papas. Dat was inderdaad California Dream. Daarvoor John Farnham, oude zanger van de Little River Band. Werd 3 jaar geleden geopereerd aan kaakkanker. Hij is inmiddels 76. En hij onderging een zware operatie om een tumor uit zijn mond te verwijderen, wat een kaakreconstructie omvatte, gevolgd door wekenlang bestralingen. In augustus, een jaar later, kon hij aan dat hij kankervrij was bij zijn dankuitspraak voor de steun van de familie. Eind 2025 maakte Farnham een zeldzame publieke verschijning tijdens het kerstseizoen, waarin hij glimlachend met familie werd gefotografeerd. Wanneer hij weer op gaat treden, dat is nog niet bekendgemaakt. Zomerse muziek nu uit 1983 van Wham! Dit is Club Tropicana.

Wat een lekkere, heerlijke, vrolijkmakend deuntje alweer van Bruno Mars. Dus de laatste nieuwe single van hem. Het is de ene laatste vocale, want hij was gebombardeerd tot de speciale aanbieding. Ik neem snel afscheid van je. Zometeen na 6 veel plezier met wat komen gaat. De dansbare avond van Langstraat FM zit eraan te komen vanaf 8 uur vanavond tot middernacht. En wat mij betreft, ik ben er morgen weer. Tussen 5 en 6 voor een nieuwe van 6 klaar. Hoe dan ook, een fijne voortzetting. Tot morgen!

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mens en dier tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Er zijn in Italië gisteren zeker 5 mensen vanwege de hittegolf overleden. In Frankrijk kwamen meer dan 40 mensen om door verdrinking. De hittegolf trekt vanuit het westen van Europa naar het oosten. Op zaterdag kan het in Duitsland 40 graden worden. En op zondag wordt deze grens naar verwachting ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Hongarije doorbroken. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Start de motor! tractor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even woelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen die het tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

is with you. Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanwege code rood worden voor morgen steeds meer activiteiten afgezegd. Zo zijn behalve in het noorden en in Zeeland fysieke rechtszittingen van rechtbanken afgelast. Bij spoedzaken vinden ze mogelijk online plaats. Ook rijexamens gaan morgen in de code rood provincies niet door. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Maar storingen zullen wel worden verholpen. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. De arts deed zijn bekentenis volkomen onverwacht toen de aanklagers telefoongesprekken met zijn vrouw afspeelden. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris Debat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM. You are there.
8: Dance Factory.

0: Natuurlijk een hoofdrol voor Coati Mundi. Je hoort hem er even een paar keer tussendoor. Op deze donderdag of zaterdagavond.
1: Dit is Dance Factory met René, René van der Meer. Dance Factory.
0: Andy Cutt, wat een fijne plaat was dat, hè. Langstraat FM, daar luister je naar via 106.8 op de FM. En heel ver rondom Waalwijk en Heusden heen op DAB+. En als je via de televisie wilt luisteren, dan kan dat ook. Hè. Lekker makkelijk. Kanaal 917 voor Ziggo-klanten. En zit je bij KPN, dan is het kanaal 1042. En verder nogmaals, FM 106.8 en overal op DAB+. Live the Life I Love. Uit 1983, speciaal verzoek van Johan Duivensloot. Dit is de groep Fantasy. En hadden die ook niet You're Too Late?

0: En I'm gonna live the life I love. Wat een fijne titel is dat, ja. Dat was een verzoekje speciaal voor Johan Duivensloot. En dit...
1: It's 1979. It's Renee time.
0: Vanaf het vinyl... We hadden Ladies Night op maxi-single. En de achterkant, dat is ook leuk. If You Feel Like Dancing. En dat was een bescheiden hitje in de discotheken, in de clubs. Ik heb best wel lekker op gedanst altijd. Cool and the Gang dus. Op Langstraat.

0: ik hoorde hem op een gegeven moment zingen. Dion van Cool in the Gang. If the temperature is rising.
1: Welcome to the disco summer.
0: Maar dat is zeker wel het geval hier de afgelopen dagen. Het heeft bijna de 40 graden aangetikt. En ook vandaag en morgen is het toch fucking bloody hot. Dus wat dat betreft komt het allemaal wel heel gezellig uit. Cool and the Gang, If You Feel Like Dancing. Wat een fijne plaat.
1: Dance Factory.
0: We gaan lekker door.
1: Thursday night. Get your groove on. So funk disco. Boogie to the beat.
0: Boogie to the beat. Funky disco. Nou, deze keer is het een beetje funky, hè? Speciaal voor Erik Gielissen, die vindt het mooi, dit. Een hele fijne, dikke plaat van The Childlights. Bottoms up. Dance Factory. Vergeet niet onze socials te volgen op Instagram en Facebook. Gewoon even zoeken naar Dance Factory en dan kom je bij.

dat is weer eens wat anders dan Have You Seen Her, hè? Dat komt ook van diezelfde Childlights. Maar je hoort dat ze ook andere muziek maakten. En ja, dat doet ons deugd allemaal. Wat een fijne plaat, het Bottoms Up. En je weet het, als je ook een plaatje aan wilt vragen, zoals sommige mensen toch regelmatig doen. We hebben een WhatsApp-nummer, 06-21-21-32-10. Dat is 06-21-21-32-10. Je kunt ook een e-mailtje sturen naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Dance Factory op de donderdag en in de herhaling op de zaterdagavond, daar luister je naar. En het is nog steeds bloody hot, dus je zit wellicht lekker in de tuin. Misschien heb je een klein barbecue gedaan vandaag al. Snap ik nooit waarom mensen altijd gaan barbecuen als het 4-35 graden is. Dat heb ik nooit kunnen begrijpen. Dance, dance, dance, dance, dance factory. Het is toch veel te warm om achter zo'n grill te staan. De reuzel loopt je kont uit, man. Dat is echt zo, ja. Nee, gaan wij nog even lekker naar 1979. Met een fijne dame genaamd Patrice Rushen. Natuurlijk Forget Me Nuts.

1979, het magische jaar, dat weet je. Patrice Rushen. En het gaat over vergeet me nietjes, hè. Forget me nots. En dit, jongens, meisjes, dames, dieren, lieve luisteraars. Dit is vorige week uitgekomen. 2026. Hij hoort het al, hè. Zullen we hem even gewoon opnieuw pakken? We pakken hem even opnieuw. Het is van Johan Duifstoot afkomstig. Mijn hartelijke dank hiervoor. Vorige week uitgekomen, dus 2026. Chaka Khan en Snoop Dogg. Boogies in my soul. En die gaan we gewoon draaien. Yes. 2026. Chaka Khan is in the house, y'all.

Johan. Ondanks de fucking hoge temperaturen, bezorg je me toch nog een beetje kippenvel. En dat kan gewoon, hè. Ik zeg het altijd maar zo, kippenvel ligt nooit. Mr. D, die zit hier naast me, komt net binnengelopen. Die is het daar helemaal mee eens. En wat leuk dat dit gewoon van dit jaar is, 2026. Chaka Khan en Snoop Dogg. Het leuke is, ik ben niet bepaald een Chaka Khan-fan. Ik ben wel een enorme Snoop Dogg-fan. Maar die combi, ja, die vond ik toch helemaal geweldig. Je hebt er me heel erg blij mee gemaakt. Dankjewel, Johan Duivenstoot. En weer even een klassiekertje. Dat is ook alweer eens leuk, hè? Een plaat die gewoon altijd blijft, nooit verveeld. En toch vaak gedraaid. Erg vaak, moet ik zeggen. Gino Socio. En de kenners, ja, die weten het meteen, hè. Maar voor de anderen, je gaat luisteren naar Try It Out op Langstraat FM Dance Factory. FM 106.8. Overal op DAB+. En natuurlijk op tv, hè. Dion zegt altijd dat dat de makkelijkste manier is om te luisteren. Nou, daar zit misschien wel wat in. Ziggo kanaal 917 en KPN 1042. Maar die FM, die blijft toch ook nog wel leuk, hoor. 106.8. En natuurlijk op DAB+, als je lekker in de auto aan het cruisen bent. Dat klinkt toch nog een beetje sprankelender ook, hè. Die DAB+, hè. Is toch wel fijn, hè. Wil je mailen? info@langstraatmedia.nl voor jouw request. En anders 06 21 21 32 10.

Gino Socio, Try It Out. Fantastische plaat, leuk om weer een keer te horen. En dat geldt ook voor deze, de rap en hip-hop classic voor deze week. Hier is de Crooklyn Clan.

0: Zo'n lekkere plaat. Die werkt bij mij beter dan welke airconditioning dan ook. Want al is het 80 graden en ik draai deze plaat, dan, ja, dan krijg je het gewoon echt koud. Kippenvel. Leuk verhaaltje nog erbij. Ik hoorde deze plaat voor het eerst in Taverne. Dat is een kroeg in de Torenstraat in Zetterenbosch. En daar draaide Niels. Drie jongens waren daar de eigenaar. Samen met Marcel en nog iemand waar ik de naam zo gauw niet meer kan vinden. Maar Niels die draaide deze plaat. En ik was een hele pain in the ass voor Niels. Want iedere keer kwam ik vragen, Niels, van wie is deze plaat nou? Maar hij wist het niet. Hij had hem ook gewoon ergens gevonden. Iemand had hem vroeger gedownload op een cd'tje gebrand. Maar na jaren kwam ik erachter dat dit de Crooklyn Clan was met Party Anthem. Maar het leuke is dat deze plaat heden ten dagen nog op festivals of feesten waar jongeren helemaal uit hun plaat gaan, wordt die plaat gewoon gedraaid. Want het is gewoon de ultieme feestplaat, hè? De Party Anthem, zo heet die dan ook natuurlijk, hè? En daarom vond ik het leuk om hier eventjes als rap en hip-hop classic te draaien. Op Langstraat FM Dance Factory, daar luister je naar. En wat is dit? Hey, dit is Gwen. Het is Gwen Guthrie. Hadden we niet vorige week nog It Should Have Been You? Dacht het wel. Maar nu.
1: Bill collectors at my door.
0: Daar heb ik ook al eens last van, ja.
1: What can you do for me?
0: Ain't nothing going on but the rent.

Gwen Guthrie. Ain't nothing going on but the rent. Een veel voorkomend probleem bij veel mensen. Ja. Dit is vrij bijzonder. We hadden net al een opname uit 2026. En nu eentje uit 2018. Bobby Brown. Het is zelfs 89.

0: 1989. Ja, ik begon al te ouwehoeren, de microfoon stond
1: niet. Ja, ja, dat kan wel eens gebeuren.
0: 1989 dus, Bobby Brown, My Prerogative.
2: Have no fear, have no fear, have no fear, Renee is here.
0: Ah, we hadden een 12-inch te pakken van GQ. En op die ene staat natuurlijk Disco Nights. Maar toen kwam ik de B-kant tegen en dat is ook wel leuk om te draaien. Dat kennen we natuurlijk van A Taste of Honey. Boogie, Oogie, Oogie. En dan weet ik niet, misschien dat Dion dat wel weet. Is dit nou van Taste of Honey of is dit nou origineel van GQ? Hè? Toch Taste of Honey? Okay. Hij kraakt een beetje. Maar dat hoort een beetje bij het sentiment van het programma. Ja, daar moet het om op houden.

En toen was hij helemaal afgelopen. GQ. En dat heette Boogie Oogie Oogie. We pakken hem nog heel even terug. Waarom? Dan kan ik dus eventjes een leuke weetje. Dat heeft Diane ook altijd. Als ik hem nog kan vinden. En nou is hij gewoon weg. Dat is ook fijn. Shake it up and down. Oh, taste of sunrise.

Ja, ik heb het weer gevonden hoor. The Taste of Honey. Zij waren eerder. Zij brachten hun wereldberoemde disco-klassieker Boogie Woogie uit in 1978. En de band GQ, die je dus zojuist hoorde hier bij Dance Factory, bracht hun hit Disco Nights Rock Free pas uit een jaar later in het voorjaar van 1979. En ja, de iconische single van The Taste of Honey werd als B-kantje gebruikt. Dus je hebt gelijk, Dion. Het was inderdaad Taste of Honey, die net iets eerder waren dan GQ, maar wel leuk om toch weer eens te horen. Hè? Net zo leuk als deze trouwens. De laatste plaat voor mij, René van der Meer, in dit onderdeel van Dance Factory. Dion zit er al helemaal klaar voor straks tussen 9 en 10. En op de zaterdagavond tussen 10 en 11.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanwege code rood worden voor morgen steeds meer activiteiten afgezegd. Zo zijn behalve in het noorden en in Zeeland fysieke rechtszittingen van rechtbanken afgelast. Bij spoedzaken vinden ze mogelijk online plaats. Ook rijexamens gaan morgen in de code rood provincies niet door. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Maar storingen zullen wel worden verholpen. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. De arts deed zijn bekentenis volkomen onverwacht toen de aanklagers telefoongesprekken met zijn vrouw afspeelden. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
2: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: You were there.
7: Dance Factory.

0: Ja, The Year of Decision. Een sterk staaltje AI-cover. Ja, dat kan tegenwoordig gewoon allemaal. Het klinkt ook zo lekker. Daar zijn we het inmiddels allemaal wel over eens. Het origineel natuurlijk van de Three Degrees.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: On with the program. René, dankjewel voor het eerste uur. Heerlijke variatie in platen heb ik voorbij horen komen. Yeah, gotta give a little love in. Wat gaan we nog een uurtje lang doen? Beginnen er met...

Gotta Give a Little Love in Geraldina Hunt. Van de LP waar ook Can't Fake Your Feeling, Can't Fake the Feeling op staat. Haar allergrootste hit. Ze kwam uit Canada en had 3 kinderen. En één daarvan was Freddie James. Maar die andere, Rosalina Hunt, was ook nog bekend. Want die maakte naderhand de groep Cherry. En die kennen wij natuurlijk ook. Ja, je hoort hem straks al even voorbij komen. De nieuwe Dance Factory tune. Gemaakt door Cassandra Vugt. Ja, ik zeg altijd credits are due. Waar ze zo hoog horen te zijn. En zij spande zich even in. Ze is fan van het programma. En ze dacht, laat ik eens een goede intro jingle maken voor deze mensen. Dankjewel daarvoor. Dus dat ga je regelmatig voorbij horen komen in dit programma.

0: to the beat. Dat doen we hier op donderdag en natuurlijk op zaterdagavond. Wat hebben we allemaal in het programma vandaag? Nou, we hebben René al gehad. Maar hij staat wel naast me met een lekker bakje koffie.
1: Koffie.
0: Ja, zo is het maar net. Zo hoort erbij. Ja, Dance Factory. Op jouw Langstraat FM. We hebben een requestline, dat weet je. 06-212-13-210. En wij zien die verzoekjes graag komen. Eric G is nog in het programma, later. En natuurlijk heel veel soul, funk en disco. Ja, inderdaad. Nou, ik zou zeggen, komt u maar dan. Dit is de Soulful French Touch Remix. Oh ja, ze zeggen het zelf ook nog even.

Ja, het is rock and roll op je radio. Wat een dikke plaat zeg van deze Stevie Wonder. Higher Ground. We draaien sowieso Stevie veel te weinig, denk ik. Maar ja, dat klopt hè. Ja, René is het daar helemaal mee eens. En het was in de Soulful French Touch remix. En die hoorde je met de wereldpremière natuurlijk hier voor het eerst vandaag op Dance Factory. Ja. Oh, deze draaide ik vorige week. En daar kreeg ik een boel hele goede reacties op. Het is Yvonne Cage. En wat denk je? Zij deed heel veel back-in vocals bij, ja, Stevie Wonder.

Ja, René heeft helemaal gelijk. Hij zei, Dion, we kennen haar natuurlijk ook van Doing It in a Haunted House. En hij zei, heb jij die ook in de platenkast? Nee, het blijkt van niet.

was dat een heel bewogen carrière. Heel veel backing vocals gedaan inderdaad voor Stevie Wonder. En ook voor Aretha Franklin. En naderhand heeft ze nog getoerd met Madness en The Police en The Culture Club. Dat zijn toch namen? En Doing It in a Haunted House was heavily inspired op Thriller van Michael Jackson. Ja, dat is ook niet zo heel verwonderlijk. Denk ik dan maar weer. En de zomer has arrived. Hè. We hebben het allemaal heel snikky heet. Ja, vooral dat. En daar hoort deze plaat bij. Deze heerlijke Odyssey. Langstraat FM. Zit je lekker te kijken op de tv? Ik zou het doen.

0: En als je nou thuis zit te luisteren, en daar ga ik wel vanuit. En je denkt, hey, wat een lekkere plaat zeg van Odyssey. Dan, dan zou ik zeggen, als je de maxi hebt van Use It Up en Wear It Out, draai hem eens gewoon lekker om. Het is namelijk de B-kant van die heerlijke maxi. En René had gelijk hoor, het is Odyssey en daar heeft hij gelijk en hij is taalpurist. En hij is eigenlijk ook de initiatiefnemer van de taalstraat van Frits Spits. Ja, dat was eindelijk René.
1: Nee.
0: Jawel, maar ja, serieus. Ja,
1: maar ik ben daar wel heel erg scherp op, ja.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul, funk, disco. To the beat. Ja, het is er weer tijd voor. Eric G is in the house. En deze week heeft hij de suggestie gedaan. Funk-O-Rum.

0: Ah, Erik, wat een heerlijke plaat, man. Funk Reaction, of Glow Reaction van Funkorama. Dat bracht weer wat rust in het programma.
1: 12-inch Disco Classics, Dance Factory.
0: Ja, daar houden we van. Hij is een beetje in de lounge moeten de laatste tijd. Erik, hij komt met die heerlijke zomerachtige vibes. En dat mogen we graag horen, ja. Hoor maar eens aan op het Philly-label. Deze fantastische OJ's.

Ja, en dan weet je het, als je strijkers hoort en blazers, dan luister je naar het label van Gamble & Huff. Philadelphia International Records. Ze begonnen met z'n vijven, de OJ's, maar uiteindelijk met z'n drieën werden ze heel succesvol en hadden ze hun hoogtijdagen. Toen kwamen ze namelijk op het label van Gamble & Huff terecht. En begonnen ze met het album Backstabbers. En de rest is een beetje history, want die kennen we allemaal natuurlijk. Always a

have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you.

0: Ja, twee iconische tracks. Lou Rawls, I See You When I Get There. Mag ik altijd graag live draaien. De ene keer valt hij wel goed op de dansvloer en de andere keer niet. Maar over het algemeen vinden mensen dit toch een heerlijke sowieso radioplaat, ja. En dit keer in de mix ook met die heerlijke We Should Be Dancing van de Bee Gees.
1: Welcome to the Disco Summer.
0: Ja, we kunnen het niet genoeg zeggen. Welcome to the Disco Summer, want het is dan zover. En dan is het meteen ook goed raak in Nederland. Het is heet. En bij deze temperaturen wil je ook graag deze plaat horen van High Gloss. You Never Know.

past het niet heerlijk gewoon bij al die lekkere zomerse temperaturen? Of het nou donderdag of zaterdagavond is, misschien zit je wel met een wijntje lekker in de tuin voor je uit te staren. En dan is dit gewoon een heerlijke plaat. Het was een one-hit wonder, dat kunnen we wel zeggen. En toch heel apart, want de LP heeft nog 6 van dit soort waanzinnige nummers. Zo'n waanzinnig goede LP ook, wordt veel gezocht door vinylliefhebbers. En op het achtergrondkoortje hier, en zeker op die LP, hoor je toch een, zoals dat dan heet, een future Mr. Luther Vandross. Vooral dat eigenlijk, ja. En waar was ik mee bezig? Had ik nog een plaatje wat ik wilde draaien? Ja, dat wilde ik zeker nog wel even doen. Ja, Boogie to the Beat, Dance Factory. We lopen alweer naar het einde van het programma. En daar is hij dan toch eindelijk. Ik wilde eindelijk van deze LP een ballad draaien, maar die vond ik net iets te sleazy zo. Zo, zeker niet zo goed als dat van High Gloss, dat You Never Know, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat maakt de weg dan vrij voor een lekkere uptempo nummer van Ricky James, Dance With Me.

Rick James. Wat een heerlijke plaat. En het komt zo dichtbij Standing on the Top van Rick James en The Temptations. Het is alweer het einde van het programma. Je hebt kunnen luisteren naar 2 uur heerlijke disco en dance classics. Heerlijke boogie plaatjes. Funk kwam voorbij. We hebben wat lounge muziek gehoord. Het was weer een variëteit aan heerlijke platen, kan ik wel vertellen. We sluiten hem af, we draaien er nog één. Ik zeg tot volgende week. Dance Factory op jouw Langstraat FM.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Daarnaast worden op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. En veel scholen, maar ook de attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn gaan morgen niet open. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door Amerikaanse president Trump. De la Espriella won de verkiezingen met een minime meerderheid van net 1%. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat FM.
10: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1. We have ignition. Strap in.
11: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
12: Please welcome Mr. D.
13: Here we go.
14: Dance Factory.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jessogus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon. Het mandaat van de huidige missie van de Verenigde Naties loopt eind dit jaar ten einde en er mag dan volgens de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni geen machtsvacuüm ontstaan. Macron zei dat Libanon geen bruggenhoofd voor een regionale escalatie mag worden. Het VN-vredesleger kent op dit moment zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna 50 landen. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Vierteltplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Harbidja. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jezelges zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.